U hoorde Curtis Amy met Going Down, Catch Me a Woman. Aan het orgel Paul Bryant, ventieltrombone Roy Brewster, bas Clarence Jones en drums Jimmy Miller. Going Down staat op Amy's debuutplaat uit 1960, getiteld The Blues Message. Een toepasselijke titel. Curtis Amy was wat je noemt een West Coast muzikant, maar had niets van doen met de lichtvoetige en gearrangeerde stijl die men gewoonlijk als West Coast definieert. Curtis Amy werd geboren in 1929 in Houston, Texas. En via Tennessee komt hij uiteindelijk eind jaren 50 in Los Angeles terecht. Daar valt de saxofonist met het stevige geluid en de hardgekookte stijl al snel op met een aantal platen op Pacific Jazz Records. Op The Blues Message volgt Meeting Here met dezelfde line-up. Je hoort hier Frank Lewis's If I Were a Bell. Daarna Gone Into It van Groovin' Blue uit 1961, een co-productie met drummer Frank Butler. Een interessante groep met trompetist Carmel Jones, vibrafonist Bobby Hutcherson, pianist Frank Strazzeri en bassist Jimmy Bond. Daarna Funk in the Evening van Amy's live album Tipping On Through uit 1962. Op ventieltrombone Roy Brewster, vibrafoon Roy Ayers, piano John Houston, bas Bob Whitlock en drums Lawrence Marable. Als laatste in dit blok A Soulful Bee, A Soulful Rose, verschenen op Way Down in 1962. Op de bed Marcus Belgrave, ventieltrombone Roy Brewster, vibrafoon Ron Ayers, piano John Houston, bas George Merrill en tenslotte drums Tony Basley.

Inmiddels wordt Emir's Katanga gewaardeerd als een topplaat en is die ook beschikbaar als reissue, als heruitgave dus. In 1963 werd de productie met de toch al alleszins opvallende hoes met Afrikaans masker min of meer over het hoofd gezien. Emir wordt hierop bijgestaan door de al snel in vergetelheid geraakte trompetist Dupree Bolton, Jack Wilson piano, Ray Crawford gitaar, Victor Gaskin bas en Doug Sides op drums. Je hoort Katanga en Native Land. En dan als laatste in deze uitzending het explosieve Mustang van het gelijknamige album op Verve uit 1966. Op trompet Jimmy Owens, baritonsaxofoon Leroy Cooper, piano Kenny Barron, bas Edgar Wills en drums Bruno Carr. Zoals velen vond Amy ook werk in de studio's aan de Westkust. Hij speelde op platen van Lou Rawls, Tapestry van Carole King en Touch Me van The Doors. Curtis Amy overleed in 2002.

was Curtis Amy met Katanga, Native Land en Mustang. En dit was ook Groove and Grease bij de Concertzender. Een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Volgende week weer een uitzending met Wibout Burkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar...

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Love Bug, een portret van Hammond-organist Ruben Wilson. We beginnen met Ronnie's Bunny.

Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit is een uitzending in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. We hebben weer een uur vol nieuwe muziek en oude muziek op het snijvlak van jazz en soul, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Kortom, Jazz Not Jazz. Ja, in deze aflevering moeten jullie het alleen even doen met ondergetekende Ruben van Roon, want mijn collega Wieboud Burkens zit in Brazilië, een goede plek om te zijn. Voor muzikale activiteiten. Dit was bijvoorbeeld een oude track, de openingstrack die we net draaiden, was een oude track van Ramsey Lewis van het fantastische album Don't It Feel Good. Het was ook het titelnummer van dat album. Dit album is geproduceerd door Charles Stepney, die ook natuurlijk alle fantastische Earth, Wind & Fire platen heeft geproduceerd. Dus een aanrader. Ja, het volgende wat ik graag zou willen draaien is Laura Mufula. Ze stond begin april op een festival in Rotterdam, wat zo'n succes was. En ik ging er luisteren naar haar laatste album en de mensen hadden groot gelijk. Het album is fantastisch en het schijnt live ook fantastisch te zijn. Het album heet Sing to the Moon, wat natuurlijk ook al een hele mooie titel is. En we gaan twee tracks draaien. Like the Morning Dew en Make Me Lovely.

Ja, daar word je wel even stil van. Wat een prachtige muziek, zeg. U hoorde van Laura Mvula. Ik moet het eigenlijk goed uitspreken, hopelijk. Dat verdient ze wel, maar ik weet niet of ik dat doe. Like the Morning Dew en Make Me Lovely van het album Sing to the Moon. James Blake heeft eindelijk zijn lang verwachte nieuwe album uitgebracht, Overgrown. We gaan naar twee tracks hiervan luisteren, Overgrown en Digital Lion.

Dit was Joe Zawinul. Toen ik die track van James Blake hoorde, die laatste, toen deed het me vaag hier aan denken. Misschien kunt u als luisteraar daar ook over oordelen. Dit is van het album Dialects, uitgebracht in 1985. Want nadat Weather Report uit elkaar ging, heeft Zawinul een solo-tournee gedaan langs alle jazzfestivals in Europa. Dialects Tour. En ik weet nog dat ik daar als 13-jarig jongetje op het dakterras in het congresgebouw naar keek en luisterde. We kregen eerst Miles Davis en daarna naar boven rennen om Joe Zawinul te zien. En ik was zo geïmponeerd door wat hij deed. Dit was eigenlijk electro avant la lettre, vond ik het. Alles deed hij zelf. Sequencers met drums, sequencers met bassen, hippe analoge synths, vocoders. Ik ben een uur volkomen uit mijn dak gegaan. Dus ik vind het nog steeds een zeer hippe plaat die zeker in deze tijd nog steeds overeind blijft. Zawinul Dialects, een ode aan de oude meester. Nou, waar gaan we mee door? Oh ja, ik heb een mixtapeje gemaakt. Of een mixtape, laat ik het niet zo denigerend laten klinken. Met 4 of 5 nieuwe releases van de afgelopen maand.

De mixtape van deze aflevering was dit. U hoorde achtereenvolgend Sunshine met Chance Ain't Counting the Days. Around Here, Ogris Debris, een remix van Slow Jam. Natuurlijk van het fantastische album, het nieuwe album van Rob van der Wouw, Neon, hadden we de track Rollercoaster Fairy Tale Part 2. De nieuwe Bonobo is ook onlangs gereleased en dit was de track Cyrus. En we eindigden deze mix met A Toute à l'heure van BBO. Ik wil graag afsluiten met weer een oude track. Eerst moet ik natuurlijk nog even de administratie met jullie doornemen. Is dat dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Gemaakt in samenwerking met het jazz magazine Jazzism. Als jullie verzoeken hebben of info, dan kunnen jullie natuurlijk mailen naar jazznotjazzradio@concertzender.nl. Check ook op Spotify, zoek dan naar Jazz Not Jazz Radio. En daar vind je elke maand een nieuwe speellijst met wat we allemaal in de uitzendingen gedraaid hebben. U kunt ook op onze pagina van de Concertzender lezen welke tracks ik in deze uitzending heb gedraaid. En volgende week is er natuurlijk weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio gemaakt door Framtunes met DJ Maze. En de week daarop zijn Wieboud en ondergetekende natuurlijk weer present. We gaan afsluiten met een track, een van mijn favoriete Braziliaanse tracks. Daar heb ik er wel 300 van, maar dit is er ook een van. Tonina Horta.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag een aflevering over het Afro Blues Quintet Plus One. We beginnen met Moses.

Dat was het Afro Blues Quintet Plus One met Moses. En het komt van de plaat Introducing the Afro Blues Quintet Plus One uit 1965. Het verscheen op het label Myra. Het Afro Blues Quintet Plus One bestond uit Joey de Aguero op vibrafoon, Jack Foulkes sax, William Henderson piano, bas, drums, dwarsfluit en vibrafoon, Norman Johnson, bas, Moses Obligacion op conga's en Michael Davis op drums en timbales. Foulkes had met drummer Chico Hamilton gespeeld. Henderson had samengewerkt met vibrafonist Terry Gibbs. Moses Obligacion vinden we terug in diverse Latin getinte bands, zoals bijvoorbeeld de Afro-Latin Soultet en de Freedom Sounds van trombonist Wayne Henderson. Al met al een relatief onbekend groepje dat platen maakte van 1965 tot 1970. In het komend blokje muziek hoort u Liberation, Monkey Time en Together. Ze komen van hun debuutplaat en daarna Our Mambo en Song for Mitch van Guantanamera uit 1966. Vervolgens drie tunes van het album Discovery 3 uit 1967. Eerst hun versie van Shop Around van Smokey Robinson and the Miracles. En als afsluiters de titelsong en I Know a Place. En dat kennen we van de Engelse zangeres Petula Clark.

Dat was het Afro Blues Quintet Plus One met Liberation, Monkey Time, Together, Our Mambo, Song for Mitch, Shop Around, Discovery Tree en I Know a Place. We gaan verder met het wat meer flower power getinte liedje met de wat moeilijke titel 345472 Liquid Landscape. Het staat net als de opvolger Let My People Go op de plaat New Directions uit 1966. Daarna horen we hun versie van Lee Hazelwood's Some Velvet Morning en There's a Mountain. Op het bijbehorende Next album uit 1968 speelt Latin saxofonist, fluitist en bandleider René Bloch. Als laatste in deze uitzending drie tunes van Afro Blues Today uit 1970. We beginnen met Soul Walk, daarna Mirror Image en we sluiten af met Twilight Thunder. Ja, dat is echt een staaltje ongegeneerd plagiaat. Het is namelijk niets minder dan Herbie Hancock's Watermelon Man.

Dat was Avro Blues Quintet Plus One met 345-472, Liquid Landscape, Let My People Go, Some Velvet Morning, There's a Mountain, Soul Walk, Mirror Image en Twilight Thunder. En dit was weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. Samensteller François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Nothing will be what it is.

Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes?

Dit is de concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag een aflevering over de alt-saxofonist Bunky Green. We beginnen met Sneaking Up to You.

Dat was Bunky Green met Sneaking Up to You. Het verscheen op Soul in the Night op Argo in 1966. Op de andere altsaxofoon Sonny Stitt. Bunky Green, intussen alweer 90 jaar oud, is in 1933 geboren in Milwaukee, Wisconsin. Hij begon als bobber onder invloed van Charlie Parker. Green speelde kort in de band van Charles Mingus als vervanger van Jackie McLean. Zijn sound en emotionele frasering doen ook enigszins denken aan McLean. In de jaren 60 verhuisde Green naar Chicago. Daar maakte hij een reeks soul-jazz platen voor Argo en Cadet, de dochterlabels van Jazz Records. Daarna stortte hij zich voornamelijk op lesgeven in Chicago en Jacksonville, Florida. In de jaren 90 en 2000 nam Green nog een paar sterke platen op met leden van de jonge garde uit die tijd. Denk aan pianisten als Billy Childs en Jason Moran. Hij heeft modernisten als Greg Ospie en Steve Coleman beïnvloed. In die periode speelde Green wat vrijer, in de trant van George Coleman en Joe Henderson. We gaan verder met twee nummers van zijn debuutplaat uit 1965, My Babe. Deze sessie was al opgenomen in 1960 met de toenmalige toppers Donald Byrd op trompet, Jimmy Heath op tenorsax, Wynton Kelly

Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet. Janet.

beste luisteraars. Bij de Concertzender is het nu tijd voor Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Houston Hurricane, een aflevering over tenorsaxofonist Don Wilkerson. We beginnen met Jeannie Weenie.

U hoorde Don Wilkerson met Jeannie Winnie. Het verscheen op Preach Brother op Blue Note in 1962. Grant Green gitaar, Sonny Clark piano, Butch Warren bas en Billy Higgins drums. Vraag een willekeurige liefhebber van populaire muziek wie Don Wilkerson is. 9 van de 10 keer zult u als antwoord krijgen wie? Logisch. Maar Wilkerson was wel een saxofonist die in miljoenen huiskamers en op duizenden jukeboxen te horen was. Hij speelde namelijk de smakelijke tenorsolo's op baanbrekende hits als I Got a Woman en Hallelujah I Just Love Her So van soulpionier Ray Charles. Classic jazzfanaten zijn Don Wilkerson zeker tegengekomen in hun zoektocht naar nieuwe gezichten en nieuwe geluiden. Wilkerson nam namelijk 3 platen op voor het befaamde Blue Note label. Hij is geboren in 1932 in Monroeville, Louisiana. Dat is vlakbij Texas. Hij groeide op in Houston, Texas, en speelde met gitarist T-Bone Walker en pianist-zanger Amos Milburn. Na een verblijf in Los Angeles eind jaren 40, waar Wilkerson samenwerkte met Dexter Gordon en Sonny Clark, keerde hij terug naar Houston. En toevallig toerde Ray Charles door die streek en die recruteerde de met blues en gospel doordrenkte saxofonist voor zijn frontline. Daarin speelt ook David Fathead Newman. Wilkerson zou hem later weer tegenkomen, want hij keerde in 1961 terug in de band. Ook midden jaren 60 en eind jaren 70 speelde hij weer een poosje in het orkest van Charles. Door een ontmoeting met alt-saxofonist en talentscout Cannonball Adderley belandde Wilkerson op Riverside. Het resultaat? De Texas Twister uit 1960. Een hardbop georiënteerde plaat met Nat Adderley op cornet, Barry Harris op piano, respectievelijk Sam Jones en Leroy Vinegar op bas en Billy Higgins op drums. En van die plaat hoort u nu The Twister van Cannonball Adderley en Morning Coffee van Barry Harris. Een poosje later ontmoette Wilkerson wederom een saxofonist en talent scout, en dit keer was dat Ike Quebec. Via Quebec kon Wilkerson voor Blue Note opnemen. Hij nam 3 sterke platen op met overduidelijke blues en gospel roots. Zijn spel is naar eigen zeggen beïnvloed door Sonny Stitt, Gene Ammons en Texaanse tenoren als Illinois Jacket en Arnett Cobb. De Texaanse ruigte is zeker te horen, maar Wilkerson heeft duidelijk een eigen stijl met een dunnere sound en een zwierige frasering. We draaien Camp Meeting en Pigeon Peace van Preach Brother uit 1962. Gitaar Grant Green, piano Sonny Clark, bas Butch Warren en drums Billy Higgins.

Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist en wil je...

beste luisteraars. Nu is het weer tijd voor ons programma Groove and Grease. Het programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag een aflevering met allemaal hits van het Blue Note label. We beginnen met The Preacher van Horace Silver.

Dat was Horace Silver met The Preacher uit 1955. Op trompet Kenny Dorham, Hank Mobley op tenorsax, Doc Watkins bas en Art Blakey op drums. The Preacher was de eerste hit van het legendarische Blue Note label. En dan hebben we het niet over wereldhits hoor, in de tegenwoordige zin, maar denk aan een oplaag van enkele duizenden. Het was immers een klein onafhankelijk label dat een degelijke basis had in de zwarte gemeenschap. Daarnaast waren hun singles vooral gericht op de jukeboxmarkt. Ik zei net, de oplagen waren nou niet wereldschokkend, maar er waren wel enkele uitschieters. Organist Jimmy Smith en de Sidewinder van Lee Morgan. En trouwens, een hitje kwam Blue Note wel heel goed uit. Zo was er weer extra kapitaal om de moderne jazzcatalogus uit te bouwen. Labelbaas Alfred Lion vond de Preacher trouwens erg oudbollig en wilde het nummer niet uitbrengen. Silver en Blakey staken daar een stokje voor en tot Lyons verbazing rees de vraag naar het gospelachtige lied de pan uit. We gaan verder met Tenderly van The Three Sounds en dat is het populaire pianotrio van Gene Harris. Het nummer verscheen in 1959. Daarna Jimmy Smith, de meest succesvolle artiest van Blue Note met Midnight Special uit 1961. Op tenorsaxofoon Stanley Turrentine, gitaar Kenny Burrell en drums Donald Bailey. Van Midnight Special gingen ruim 100.000 exemplaren over de toonbank. Ook de modernist Herbie Hancock viel in de smaak. Watermelon Man. Nou ja, iemand anders overtrof hem wel, namelijk de Latin artiest Mongo Santamaria. En zijn versie verkocht heel veel meer. Op trompet Freddie Hubbard, tenorsaxofoon Dexter Gordon, bas Butch Warren en drums Billy Higgins. Als laatste in dit blokje Stanley Turrentine. We draaien Trouble met organisten en de toenmalige echtgenote van Turrentine, Shirley Scott, gitarist Kenny Burrell, bassist Bob Crenshaw en drummer Otis Finch. Zoals u hoort is Trouble een afgeleide van de rhythm and blues klassieker Fever.

Dat waren de Three Sounds met Tenderly, Jimmy Smith, Midnight Special, Herbie Hancock, Watermelon Man en Stanley Turrentine met Trouble. De Sidewinder van Lee Morgan uit 1964 was een onwaarschijnlijke hit. Het klom pijlsnel omhoog in de pop- en de Billboard-lijst. Dat kwam als een grote verrassing voor de modernisten Morgan, tenorsaxofonist Joe Henderson en pianist Barry Harris. Het geheim van het succes is het Latijns-Amerikaanse clave-drumpatroon van Billy Higgins. Alfred Lion had de smaak te pakken en probeerde Morgan soortgelijke hits te laten scoren. Dat lukte niet. Met Lou Donaldson ging het echter wel crescendo. De Charlie Parker adept switchte naar jazzfunk en had in 1967 onder meer succes met Alligator Boogaloo. Op cornet Melvin Lasty, orgel Lonnie Smith, gitaar George Benson en drums Idris Muhammad. We eindigen met Donald Byrd en Blackbird uit 1973. Zonder scrupules stortte de trompetist zich op fusion. Het werd hem niet in dank afgenomen, maar met deze door de broers Meisel geproduceerde plaat had Byrd enorm veel succes. Onder andere Joe Sample op elektrische piano, Chuck Rainey op bas en Harvey Mason op drums.

Dat was Lee Morgan met The Sidewinder, Lou Donaldson met Alligator Boogaloo en Donald Byrd met Blackbird. En dit was weer Groove and Grease voor vandaag. Ons programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

your mama. Yeah, your mama.

don't know just what to do.

tell me why.

night is supposed to be white, you know, all that fine

Dat waren Lou Donaldson met The Humpback, Blue Mitchell met Heads Up, Feet Down, Donald Byrd met Slow Drag, Big John Patton met Understanding, Ruben Wilson, I Say a Little Prayer en Lonnie Smith met Charlie Brown. We gaan de uitzending uit met organist Brother Jack McDuff en het feestelijke Butter for Yo Popcorn. Het is uit 1969. Op tenorsaxofoon J. Arnold, gitaar Charlie Freeman, elektrische bas James Alexander en op drums Sammy Creason.

0: Dat was Brother Jack McDuff met Better for Your Popcorn. En dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. De samensteller was François van der Linden.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij de concertzender Jazz Not Jazz Radio vanuit Utrecht Centraal Station. Als je langs komt lopen nu, dan kan je ons zien zitten met onze speciale gast Rob van der Wouw. Vandaag is normaal Ruben van Roon zou erbij zijn bij het programma Jazz Not Jazz Radio, maar helaas is hij ziek geworden. Rob, welkom.
1: Hallo.
0: We gaan vandaag een programma doen in samenwerking met het jazz-tijdschrift Jazzism. Een uur vol nieuwe muziek op het snijvlak van jazz met soul, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Kortom, Jazz Not Jazz. Je hoorde een hele aparte Jazz Not Jazz, namelijk de nieuwe Knower. Dat heet voorheen Lois Cole en Genevieve Artadi. Ken je dat?
1: Ja.
0: En dat is een soort LA-based duo die...
1: Ik dacht dat ze uit Brazilië kwamen.
0: Nee, kom niet uit Brazilië. Het komt uit LA. En het is wat er grappig aan is dat er een link is met Tineke Posma, onze eigen saxofonist waar we trots op zijn. En zij had gehoord van Brad Meldow, weet je wat je moet checken, Lois Cole en Genevieve Artadi. Die heet tegenwoordig Knower. We gaan straks nog een track van hun draaien, want die hebben een waanzinnig album gemaakt, nieuw album, en het heet Let Go. Rob, welkom nogmaals. We gaan met jou straks praten over al jouw bezigheden in de muziek. En wat jouw niet alleen je solo carrière doet, maar wat je ook nog daarbuiten doet. Je hebt wat muziek meegenomen. Maar voordat we daarover gaan praten, is het misschien eerst leuk om iets te draaien van je eigen album. Dan kunnen we daarover spreken. Laten we iets draaien van je nieuwe album Neon.
1: Leuk.
0: Track Dub.

0: Dub hoorde je, Rob van der Wouw van de nieuwe album Neon. Rob, voor de mensen, luisteraars die jou niet kennen, je bent jazz-trompetist en dit is geloof ik jouw derde album, hè?
1: Ja.
0: Kan je iets over vertellen? Want jij komt uit Rotterdam.
1: Ik.
0: Je hebt jazz gestudeerd en dit klinkt wel als jazz, maar een soort van jazz in een nieuwe stilo.
1: Ja, ik heb altijd gedacht van als je jazzmuzikant bent, nu, dan moet je geen muziek van 50, 60, 70 jaar geleden spelen. Je moet toch iets doen met invloeden van wat er nu gebeurt. En dat deden volgens mij jazzmuzikanten in het begin ook. Miles en zo, die probeerden zich ook altijd te laten beïnvloeden door wat er nu gebeurde. Of muzikanten die dan hip waren. Of stijlen die dan hip waren.
0: Oh ja. Is er nu sprake in deze tijd van een eenduidigheid in stijlen? Of is het heel erg eclectisch geworden, de jazzmuziek van nu?
1: Nou, je hebt eigenlijk twee stromingen volgens mij. Je hebt mensen die heel erg de traditie induiken. En daar heel erg proberen zo goed mogelijk te worden. Je hebt mensen die proberen allerlei nieuwe dingen te doen.
0: Ja, daar ben jij er één van. Toch heb je 3 albums gemaakt. Ik weet het goed, want ik zit bij jou in de band. Dus dat praat wat makkelijker. Maar je hebt 3 albums gemaakt die alle 3 een totaal verschillende stijl hebben. Is dat conform jouw smaak? Of is er bij jou ook iets gebeurd in je ontwikkeling?
1: Ja, ook dat. Misschien ook wat ik dan veel luisterde of zo. Die Reboot Yourself bijvoorbeeld. Toen was die muziek van
0: Roy Hargrove.
1: Ja, onder andere. Ja. Die was toen heel erg aan de hand.
0: Oh ja. D'Angelo based.
1: Precies.
0: Soort van Black
1: Groove muziek. Grooves, soul.
0: Ja, wat is dan het verschil met, wat is het nu, 6 jaar later?
1: Op een gegeven moment begon me dat toch ook weer een beetje te vervelen. Die muziek. En toen zag ik een producer die ik helemaal niet kende, zag ik een keertje optreden, Mark de Clive Lowe. En die had een soort van hele gave beats die ik eigenlijk ook nog niet echt goed kende. Wel eens ooit ergens gehoord had, maar niet echt kende. En ik vond het zo indrukwekkend dat ik hem toen gevraagd heb iets te doen.
0: Ja, Broken Beats. Moet misschien straks ook nog wat van draaien.
1: Ja.
0: Weeps, nummer wat we hierna gaan draaien. Wat is dat voor een soort nummer ten opzichte van dub? Dub was natuurlijk dubstep.
1: Ja, ik denk dat deze iets meer down tempo. Heel veel mensen vinden hem heel toegankelijk ook. Terwijl hij toch ook een soort rare twist heeft. Wat voor soort nummer is het?
0: Ontoegankelijk?
1: Nee, helemaal niet. Het is juist heel het is heel toegankelijk. Ik vind het een heel mooi nummer geworden. Het heeft een soort. Nou ja, luister maar.
0: Laat gaan luisteren. Weeps.

0: New Rotterdam Jazz Orchestra featuring Mark de Clive Lowe. Hoe heet die track erop?
1: A Money Don't Let It Catch Ya.
0: Een waanzinnige track. Hoe heet het album?
1: Take the Space Train.
0: Dat was even een goede vraag, maar je had hem.
1: Ik had hem.
0: Net als vorige uur waar je bij zat, hebben we natuurlijk veel over trompetmuziek gepraat. Althans, in de trant van jouw album. Er zijn natuurlijk veel trompetisten de moeite waard om te checken. Maar wat ik leuk vond, jij misschien niet, is een blindfold test. Dat was vroeger stond het altijd
1: ik ben er zo slecht op.
0: In de Downbeat, die zijn er volgens mij mee begonnen altijd. En dan deden ze een interview met een bekende jazzmuzikant en die moest dan wat gaan zeggen. En soms was dat heel grappig en soms was dat pijnlijk of whatever. Ik ga het zorgen dat het niet pijnlijk wordt. Ik heb een paar trompetisten geselecteerd. Ik laat een kort fragment horen en dan is dat een aanleiding om daar even wat over te gaan zeggen. Dit wordt onze eerste gast.

0: Jimi Hendrix, Sly Stone, iedereen speelde daar. En Miles speelde er ook. Ik draai Miles natuurlijk niet voor niks, omdat denk ik elke jazz trompetist ergens altijd wel met Miles bezig is geweest of misschien nog wel is. Is het voor jou ook zo?
1: Zeker, het blijft maar zo ook. Het wordt zelfs steeds, het was misschien vroeger niet eens zozeer, maar het wordt steeds erger. Ik vond vroeger dan, als jonge trompetist, dan luister je misschien naar trompetisten die in eerste instantie veel begaafder op het instrument lijken, zeg maar. Maar ja, dan kom je er langzaam maar zeker achter dat eigenlijk Miles de allergrootste motherfucker was die er was.
0: En waarom is dat dan?
1: Ik weet het niet. Het is onnavolgbaar. Neusje voor de waanzinnige timing en wat hij altijd speelt. Het is altijd raak. En zo goed getimed en zo on the spot. En iedereen op zijn plek zettend. Ik weet niet. Ik vind het helemaal fantastisch.
0: En ook
1: hoe hij met zijn muzikanten omging, zeg maar. Wat hij ook, geloof ik, zei was: all you need is to get the right people, play the right things at the right time.
0: Ja. En wat mij altijd opvalt, men zegt over hem, hij heeft al 5 keer de jazzmuziek veranderd. Hij heeft ook steeds nieuwe stromingen verzonnen. En wat mij altijd opvalt, dat hij op een of andere manier nooit achterhaald klinkt of corny klinkt. Dit is 1970.
1: Ja.
0: En het kan een funk sessie zijn van vorige week in de beurt.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja. Behalve dat hij al 20 jaar onder de grond ligt. Maar ja. Wat is dat? Waarom speelt hij dat het nooit fusion is geworden of foute jazzrock?
1: Ja, misschien omdat het dus nooit meer beter is geworden dan dit of zo.
0: En heeft dat niet te maken met zijn manier van spelen, wat soms heel ook onnavolgbaar is?
1: Ja.
0: Hij komt weinig met van die corny licks of corny melodietjes.
1: Ja, ik heb het ook allemaal wel eens noot voor noot uitproberen te zoeken en zo. Maar het heeft eigenlijk ook weinig zin, want het is zijn intuïtie, vind ik, die maakt dat het klopt dan per se de noten of de als je het naspeelt. Er zijn wel mensen die dat heel erg doen ook en zo. Wel eens Rooney en zo. En toch is het dan niet dat.
0: Nee.
1: Dus ja, dat is iets. Ik weet niet wat dat is. Het is magisch.
0: Ja, zeker magisch. Mooie opener. Eerste van de blindfold test. We gaan naar een andere periode toe. Een volgende track die we gaan luisteren.

0: De eerste track die hoorde in de blindfold test. Misschien niet de allermoeilijkste. Wie denk je dat het is?
1: Ik denk dat het Miles is.
0: Ja. Ook enig idee welke plaat of welke periode?
2: Ik denk uit die periode met John McLaughlin en het zal jaren 70 zijn. Met
0: dit is 1970, Isle of Wight.
2: Ja.
0: Was een heel groot festival, 600.000 man. Joni Mitchell, The Doors, The Who, J.

0: Rob, wat denk je?
1: Ja, dit klinkt als die nieuwe... hoe heet die nieuwe gast nou die zo populair is? New Orleans, Blue Note...
0: Christian Scott.
1: Christian Scott, ja.
0: Helemaal goed.
1: Ik kan even niet op zijn naam komen.
0: Nou ja, wat is dit voor jou?
1: Ja, ik heb hem laatst live gezien in de Noordse Jazz Club. Ik had hem nog nooit live gezien zoveel om hem te doen. Ik vind hem geweldig. Wat een geweldige trompetist, wat een geweldige performer. Ik vind hem heel goed.
0: En wordt er over hem gezegd dat hij ook waanzinnig speelt, technisch.
1: Ja.
0: Los daarvan maakt hij toch een soort andere moderne jazz dan je misschien bij de collega-trompetisten hoort. Kan je dat omschrijven wat dat is? Dit geluid wat je nu bijvoorbeeld hoort?
1: Oeh, dat vind ik wel moeilijk.
0: Want het klinkt niet jazz. Het klinkt heel erg jazz, not jazz. Een soort van.
1: Ja, het is ook wel inderdaad pop-invloeden. Maar toch ook wel weer heel erg jazz, want ze improviseren wel. En het wordt ook toch wel heel veel interactie hoor je altijd. En het gaat wel echt tot het gaatje, in ieder geval live ook, zeg maar.
0: Ja, wat is dan bijvoorbeeld een verschil met Roy Hargrove, RH Factor? Want dat is ook pop, zou je kunnen zeggen, groove pop. Mm-hmm. Dit groeft ook.
1: Ja.
0: Waarin zit het dan?
1: Kijk, dit is natuurlijk meer pop. Kijk, Roy Hargrove gaat meer op de groove, op de funk zitten. En dit is toch meer... hoe zeg je dat? Meer de sfeer, de vibe, de zo zou ik het dan willen zeggen, zeg maar.
0: Ja, ja. New Orleans heet deze track.
1: Ja.
0: We gaan naar de derde toe in de blindfold test. Rob, wie is dit?

0: Je mag het zeggen. Wie denk je dat is?
1: Ja, ik denk Arturo Sandoval. En ik vind het vreselijke muziek dit.
0: je zit ernaast. Het is Wynton Marsalis.
1: Ja.
0: En nog steeds vreselijk?
1: Toch ik vind Wynton onwijs goed, maar dit vind ik niet te gek.
0: Oké, dit is een album dat heet Live at the Blues Alley. Dat ken je misschien wel, dat album. Nee. Misschien herken je dit niet, maar het is een album wat ik weet nog in de tijd dat ik studeerde in de mid-jaren 80, conservatoriumtijd, was dit een soort booming. Iedereen had het over Wynton Marsalis. Hij was een soort van grote held. En nu maakt hij hele andere muziek dan dat hij toen maakte.
1: Ja.
0: Wat is er met hem gebeurd?
1: Dat weet ik niet precies natuurlijk, maar hij zit ontzettend in de traditie. Louis Armstrong, adept eigenlijk. En hij is echt een soort professor geworden van de klassieke jazz, zeg maar. Echt vanuit de oorsprong.
0: Maar dit is mid jaren 80. Dit is ook niet nieuwe jazz. Dit is ook een soort van retro bob.
1: Maar dat was natuurlijk toen wel de muziek die wel heel erg happening was in de jazz, zeg maar. Er was een soort hele stroming van hele heftige retro bob aangaande toen.
0: Hij wordt wel gezegd dat hij misschien wel de beste technische trompetist is. Althans, dat wordt over hem gezegd vaak. Is dat ook zo?
1: Ja. Ik niet eigenlijk trouwens. Wat is de beste? De muziek gaat niet over de beste. Ik bedoel, met hoogspringen kan je meten wie het hoogste springt. Met hardlopen is het wie het eerst over de streep komt. Maar in muziek gaat het eigenlijk maar over één ding. En dat is, word je geraakt of niet? En ik snap deze energie wel hoor. Maar dit is zeg maar dan de zo technisch perfect dat ik echt meteen helemaal afhaak. Ik ken ook in dit genre veel betere dingen van hem.
0: Misschien had ik dat moeten draaien.
1: Misschien wel, ja.
0: Oké, laten we naar een volgende track gaan. Ik zeg eigenlijk niks. Komt-ie.

0: Dit is moderner. Onlangs eigenlijk dit jaar uitgekomen. Idee wat het is?
1: Nee.
0: Nicholas Payton.
1: Ah, oké. Ja, ik heb met hem met de Rotterdam Jazz Orchestra ook gewerkt, zeg maar.
0: Een project gedaan waar hij special guest was. Ja. Hij is een trompetist die hier misschien wat traditioneler speelt, maar ook hele, laten we zeggen, hippe elektronische platen heeft gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Is hij dualist? Is hij veelzijdig? Wat weet je over hem?
1: Ik weet dat hij ook wel hij is heel erg bezig ook met wat. Hij is aan het ageren tegen de term jazz. Hij wil dat het Black American Music genoemd wordt. Ook in de lijstjes. Ook in, dat je in iTunes dat zou kunnen zoeken.
0: En ook
1: dat,
0: Black.
1: Dus, Black dus American Music.
0: Jij als witte trompetiste.
1: Ja, hij is ook wel tegen het racistische aan hoor. Ik volg hem op Facebook en zo. Hij is heel heftig daarin en zo.
0: En hoe was dat dan voor jullie? Want jullie zijn een totaal witte band. Hollandse kaaskop allemaal in een big band. En dan staat daar Nicholas Payton voor.
1: Ja, dat was toch geen probleem of zo. Tenminste, dat heb ik niet gemerkt. Ik heb ook nog wel even met hem gepraat en zo. Dat was heel leuk. Maar hij is heel duidelijk in wat hij... Nou, hij vindt jazz sowieso een racistische term eigenlijk. Daar wil hij eigenlijk niks mee te maken hebben. Niks meer mee te maken hebben. Hij vindt... Dat al die zwarte muziek oorsprong in één ding heeft. En of dat nou uiteindelijk soul is geworden of andere dingen. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. En hij wil, hij is daar heel erg mee bezig.
0: Oké. De laatste in de blindfold test gaan we draaien. En dan is dat misschien ook wel de laatste trompetist van deze uitzending. Anders wordt het wel heel veel trompetten in één uitzending. Komt-ie.

0: Ik weet niet of de microfoon open stond. Volgens mij stond het dit, maar je zei gelijk Herbert.
1: Ja.
0: Herbert is ook zo iemand als Miles, hè, die voor elke trompetist toch ergens wel belangrijk is in zijn carrière of in zijn loopbaan.
2: Ja, en dan hoorde ik in dit programma, hadden we het daar een keertje eerder over. Toen was het Michiel Varenkamp, die zei van heel veel trompetisten, jonge trompetisten, die checken Herbert omdat het zo makkelijk uitzoeken is. Omdat hij het allemaal zo perfect speelt. Omdat hij was natuurlijk misschien wel de grootste macho trompetist die er is, zeg maar. Die speelde zo raak en alles. Dat ik erover na te denken, maar het is toch ook, vind ik, meer. Als je dus die ene, de eerste, allereerste noot die je dan hoort, dan zit je toch ook al, hoor je al aan het vibrato, de intonatie, dat het Herbert is. En die raakt mij toch ook wel heel erg, moet ik zeggen. Het is niet alleen die enorme virtuoze dat je nu hier is op de achtergrond. Dat is ook Herbert. En misschien is dat toch wel wat het meest aantrekt bij mij. Niet zozeer die
0: het karakter van zijn sound.
2: Ja, en ja, heeft toch wel ook iets bijzonders, zeg maar, daarin. Dat maakt instrumentalisten in het algemeen, maar voor mij dan trompetisten, toch ook wel persoonlijk, dat je in één noot kan horen, hij is het.
0: Ja, ja, te gek.
2: Ja.
0: Ja. Freddie Herbert. First Light heette dit, 1971. Ja. Geweldig album overigens. We gaan even uit de trompetserie, want het worden er veel achter elkaar als je het zo hoort. Ik heb een duo ontdekt, een soort van Salt and Pepper avant la lettre. Ik ben er helemaal wous van. We gaan twee tracks draaien. Het duo heet The Satisfaction.

0: The Satisfaction hoorde je. Dat zijn twee dames die niet alleen maar rappen en zingen. Een beetje Lauryn Hill stilo. Maar ook deze super underground tracks maken. Earth, Seed en Needs hoorde je van een nieuwe EP die zij onlangs hebben uitgebracht. En dat gaat allemaal heel erg underground. Maar ondertussen hoor je daar wel in de nieuwe muziek van nu omhoog borrelen. Rob, hoe is dat bij jou geweest bij je productie van, of eigenlijk bij de voorbereiding van de productie van Neon, van jouw nieuwe plaat? Luister je dan veel naar underground muziek of word je juist beïnvloed door misschien wel hele oude muziek?
1: Vooral door ook toch wel nieuwe dingen. Ook bijvoorbeeld dingen die jullie bijvoorbeeld meebrachten, maar ook dingen die ik zelf geluisterd had. Ja.
0: Kan je wat noemen? Wat dingen waar je naar luistert?
1: Flying Lotus, James Blake. Dat soort mensen, types. Daar kwam jij bijvoorbeeld mee aanzetten. Dat vond ik heel mooi.
0: Flying Lotus is misschien wel een beetje de aanvoerder van die nieuwe LA-based jazz, no jazz sound. Heel elektronisch.
1: Heel elektronisch. Dromerig ook.
0: Ja, en ook weer hard.
1: Hard, ja. Ineens andere keuzes. Dus van de hak op de tak soms.
0: Ja. Kun je een track van hem draaien?
1: Ga ik doen. Zodiac Shit.

0: Yeah, wat een hippe track is dit. Flying Lotus, hoe heet de track?
1: Zodiac Shit.
0: Het komt van het album Cosmogram. 2010 is het alweer, maar het had net zo goed gisteren uitgebracht kunnen worden. Ongelooflijk, ja.
1: Ja, heel mooi, hè?
0: Ik snap helemaal wat je bedoelt. Flying Lotus. Ik ga even heel iets anders draaien. We gaan naar Nederland, onze eigen hometown. Heb je gehoord van de band Refreshed Orchestra als ex-Rotterdammer?
1: Ja, zeker.
0: Refreshed Orchestra zijn hele jonge gasten die allemaal hun roots half in de jazz, maar ook half in de jazz, not jazz hebben. Ja. Een deel op het conservatorium geschoold en heel erg bezig om die boundaries open te breken. Hebben een EP uitgebracht op Kindred Spirits Records. Een tribute to Jay-Z. We gaan één track van hun draaien, Refreshed Orchestra. En het heet Rock Boys.

De nieuwe Nowhere hoorde je. Het album heet Let Go en deze track heette ook Let Go. Het is een waanzinnig album geworden. Wat heel verwarrend is voor de mensen die zeggen Nowhere, Nowhere. What the hell is Nowhere? Nowhere was vroeger, heette dat Lois Cole en Genevieve Artadi. Lois Cole is een drummer en producer en hij komt een beetje uit de dubstep. En de broken beat dingen. Je moet hem maar eens YouTuben, Lois Cole. Waanzinnige hippe drummer, hebben heel veel underground filmpjes gemaakt. En zijn vriendin heet dan Genevieve Artadi. En samen hebben ze dus een band, dat heet Nowhere. En ik begrijp er eigenlijk helemaal niks van dat niemand dat hier kent draait. Dat ze niet op het North Sea staan, dat ze niet de hele wereld plat spelen. Maar ik heb een vermoeden dat wij een soort van promotie voor hun kunnen betekenen. We hebben ze gemaild, heel leuk. Mijn mede-presentator die muziek is, Ruben van Roon, hebben we gezegd van jongens, jullie moeten hierheen komen en we moeten gaan samen spelen. En daar werd heel enthousiast op gereageerd. Dus misschien is dat nog iets wat binnenkort te horen gaat worden. We hebben nog een andere track. Vorige week draaiden we Yono McCleary. Dat is een Londense singer, songwriter, producer. Die heeft een nieuwe EP gemaakt. Als je dan één track daarvan koopt, dan krijg je een tweede cadeau. En die heet namelijk Painted Blue. Hij heeft een collaboratie gedaan met Joyce Wood Jr. En dat is een producer die op dat elektronische label zit. Absolute Record Label. Het is een heel interessant label wat je een keer moet checken. Joyce Wood Jr. En hij heeft een samenwerking aangegaan met Yono McCleary. Deze track heet Painted Blue.

0: Jono McCleary, Painted Blue, hoorde je. Prachtige productie. Beetje James Blake ook wel.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat wou ik eigenlijk net zeggen, uit de James Blake school.
0: Ja, dat is grappig dat James Blake zo'n gelijk nieuwe stijl heeft neergezet. Ja, heb je het nu allemaal gehoord van James Blake?
1: Nee, niet het hele album. Wel één track die toen gedropt werd en een dag later alweer eraf was.
0: Ja.
1: Maar meteen wel het hele Twitter vervuilde, zeg maar. Dus iedereen had het er ineens ook.
0: Oké, nou, je moet maar luisteren op Spotify. Als je meer muziek van onze uitzendingen, maar dus ook James Blake wil luisteren, dan kan je naar Spotify gaan. Dan zoek je even onder Jazz Not Jazz Radio of Concertzender. Dan kom je bij allerlei lijstjes uit. En die lijstjes die hebben een naam als in Jazz Not Jazz Radio april, Jazz Not Jazz Radio mei. En dan vind je dus de verzameling van de meeste tracks die we hier draaien. Althans, zover ze in Spotify zijn gepubliceerd. Want niet alles wordt gepubliceerd op Spotify nog als we draaien. We komen bijna bij het einde van de uitzending. Rob, dankjewel dat je er was.
1: Heel graag gedaan.
0: Neon, ben je nu aan het promoten. Ik zag nog één gig staan op Texel.
1: 8 juni.
0: 8 juni. Met z'n allen naar Texel. Daar is een jazzfestival geloof
1: daar
0: ik.
1: Daar is een jazzfestival Jazz on the Waves, als ik het goed heb. 7 en 8 juni volgens mij. Diverse artiesten.
0: En wat zijn jouw plannen voor het komende jaar? Half jaar misschien beter te zeggen.
1: Ik wil heel graag nog een nieuwe EP gaan opnemen die ik ergens later dit jaar, misschien wel volgend jaar, wil uitbrengen.
0: Compleet iets anders?
1: Nee, we gaan door in de stijl van nu. Tenminste, dat is het idee nu.
0: Je zegt nu, ik lees vaak in recensies de new jazz trompetist Rob van der Waal. Is dat er al? Ben jij new jazz?
1: Zo ja, dat zijn van die plakkertjes die mensen erop plakken. Ja, ik heb daar helemaal niks mee, moet ik zeggen. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Mensen hebben blijkbaar houvast nodig en kapstokken. Iemand schrijft het, iemand neemt het over en je komt er nooit meer vanaf. Dus ja.
0: Oké, precies. Jazz Not Jazz Radio, in samenwerking met jazztijdschrift Jazzism. Daar kan je onder andere de top 10 in lezen, zoals die gepubliceerd wordt, maar die we ook publiceren op Spotify. Onze presentator Ruben Veroni zit ziek thuis aan het bed gekluisterd. Waarschijnlijk naar ons te luisteren. Dus vandaar dat we Rob van der Wouw hadden. Dankjewel dat je hier was. Wil je meer informatie hebben, dan kan je ook mailen. Verzoekjes indienen bij jazznotjazz.nl. Mail naar info@jazznotjazz.nl of zoek ons op de concertzender.nl. Uitzending gemist, e-mail, dat soort dingen. Het werkt allemaal vanzelf. We gaan de laatste track draaien van Rob. En dit heet Dear Mercedes Mouse. Dankjewel.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

0: not jazz.
1: You want to shine. If you want to shine.

0: Tot zover Jazz Not.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

0: Deodato, Skyscrapers, album wat Lilian Viera heeft meegenomen. Zij is speciale gast bij deze uitzending van Jazz Not Jazz Radio. En daar zijn we heel blij mee, want ze gaat haar eigen plaat een beetje uitleggen. Ze heeft net een nieuwe plaat gemaakt die ook Lilian Viera heet. Een plaat die heel goed ontvangen wordt en heel erg swingend is. Samba soul, samba rock, samba funk. Ik moet zeggen, ik als Nederlander hoor moeilijk de verschillen. Kan je dat een beetje toelichten? Waarom, ja. Waarom samba rock, samba soul, samba funk?
1: Nou, het is heel grappig. Ik heb kort geleden voor de jongen die in NRC uitgelegd. Is bij de samba rock, je krijgt het dus echt de gitaar, doet een soort van chikungunga geluid. Dat is samba rock.
0: George Ben,
1: dat is hem. En Tim Maia, de muziek van Tim Maia, wat je echt meer soul heeft, dat is dus al samba soul.
0: En dat heeft eigenlijk meer een Amerikaanse sound, waar je Braziliaanse invloeden en tekst, ja, hè? Dus door de zang en de stem.
1: Ja. En ik val meer voor de samba soul. Ja. Dan denk aan Banda Black Hill, die stijl.
0: Ja, ik heb natuurlijk met jou dat hele proces meegemaakt, maar misschien toch even leuk om uit te leggen.
1: Ja.
0: Kan je kort uitleggen hoe dat schrijfproces ging? Want je zei van ik hoorde melodieën en dat neem ik op de iPhone, las ik ook in de interviews.
1: Nou, maar dat
0: en
1: was,
0: hoe ging je dat uitwerken?
1: Nou, dat was zo dat ik heb natuurlijk een hele tijd heel veel melodietjes verzameld op mijn telefoon. Soms werd ik wakker 's nachts en toen heb ik jou gewonden weer gebouwd. en we zijn natuurlijk wel de studio in gegaan en mijn akkoorden, mijn piano, het is heel slecht. Ik heb zelf geen piano thuis en we zijn dus achter de piano daar gaan zitten. En dat was zo grappig. Zei, Leo, zing het. En ik zong. En hij ging dus als een gek achter de akkoord.
0: Zoeken.
1: Maar hoe zou je dan de baslijn geven? Ja, de baslijn. Oh, nou, dan dit. Dan zong ik wel wat. Maar wat voor een groove dan zou je hierbij zetten? Dus ik dacht dat door alleen meer

0: die een tekst te bedenken dat ik al klaar was.
1: Ja.
0: Dus ze hebben mij flink aan het werken gezet.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Laten we nog een stuk van het album draaien. Como Choré, wat is dat voor een soort muziek en waar gaat het over?
0: Deze beschrijf ik echt als een samba soul. En dat is dus al dan heel actueel, want in Brazilië we zijn heel erg geconfronteerd met geweld. En Choré is dus, en niemand praat erover.
1: Je bedoelt nu extra in het nieuws door het voetbal?
0: Nou, over liedjes bijvoorbeeld. Hè. Men praat over geld of weet ik wel wat. Maar over de geweld niet zozeer.
1: Ja.
0: En dat gebeurt bijna elke dag dat die man doodgaat in een verloren kogel. Dus dat is het verhaal van twee mensen die heel erg van elkaar hielden. Hartstikke arm. Die moesten naar de werken gaan. Maar ze, heel vroeg opstaan naar de werken toe in de grote stad. Maar ze wisten nooit of ze elkaar terug zouden zien een van de dagen, weet je, je weet maar nooit. En op een dag kwam hij niet terug, want hij is dus al getroffen door een verloren kogel.
1: Laten we gaan luisteren, Como Choré.

0: Oké, Mascaria, hoe moet je dat goed uitspreken?
1: Ja, dat hebben heel goed gedaan, Wim. Heel goed.
0: En daarvoor hoorde je Comanchore.
1: Ja.
0: Jij zei net toen we dat draaiden van, dit is echt samba hok. En Brazilianen spreken de R niet uit.
1: Dus het is
0: hockey. Samba hok, echt samba rock. Wel even leuk om te... We horen die twee stijlen, samba sol en samba hok, achter elkaar. Wat zit dan het verschil erin? Kan je dat nog een keer uitleggen?
1: Nou, de verschil inderdaad van Comanchore is dus meer echt een bijna soul ballad. Wat eigenlijk, behalve dan op de samba stuk, dat iedereen had wel kunnen zingen. En de samba hok is dus al dat gitaartje.
0: En maakt het dan uit of het de kleine is, de cavaquinho, of een gewone gitaar?
1: Ja, het gekke is dus dat normaal gesproken in samba hok, dat zie je niet vaak cavaquinho.
0: Nee,
1: dat zie je niet. In samba sol ook niet, hè. In die zin zijn we dus al iets anders aan het doen.
0: Ja.
1: Want je hoort samba, niet echt.
0: Leuk. We gaan een nummer draaien wat een beetje een klein liedje, een beetje een buitenbeentje zeg maar op het album, maar een heel mooi lief liedje. Fietseria, daar hoort een leuk verhaal bij.
1: Ja, nou, dit nummer hadden wij Kees Houdeblom uit Den Haag, een hele goede vriend van mij, prachtige gitarist. Die was gevraagd om muziek te maken voor een documentaire van een jongen uit de Olambra. Olambra is een kolonie tussen São Paulo in São Paulo. Nederlandse kolonie in São Paulo.
0: Wat wil dat zeggen? Nederlanders die daar zijn blijven hangen?
1: Ja, in de jaren 50 zijn het is een heleboel mensen daar naartoe verhuisd, naar deze streek.
0: Okay.
1: En daar begonnen ze dus al met de bloemen te werken. En dat is uitgegroeid, dat was vroeger een district, een heel kleine plek. En nou, het is een staatje geworden.
0: Ja.
1: En heel lang geleden ben ik werd het Nederlands gesproken op straat.
0: Grappig. En dat zijn dus eigenlijk bloementelers?
1: Ja, bloementelers die heel goed hebben gedaan. En Renato is een kind van zo iemand. En die is nu architect en woont in Nederland, in Den Haag trouwens, volgens mij. En die heeft een fiets gemaakt met een pizza oven. En met deze en daarover heeft hij een documentaire gemaakt dat hij dus al door Nederland fietst, pizza bakend en met de mensen aan het kletsen.
0: En dat is opgenomen op film?
1: Op film opgenomen. Het is een mooi documentaire. Ik hoop dat hij echt, dat hij heel vaak gedraaid wordt. Volgens mij is het niet zoveel gedraaid.
0: Laten we gaan luisteren. Fietseria.

0: Pizzeria. Je hoort ook die geluiden, Braziliaanse geluiden. Dat hoor je ook bij de opening van de cd. Ja. Dat is je moeder.
1: Dat is mijn moeder.
0: Onder de mangoboom.
1: Onder de geloof. Mangoboom.
0: Hoe is dat gekomen?
1: Nou, op een gegeven moment... toen ik je vertelde dat ik 25 jaar... toen had je voorgesteld, Leeuw, maar dan moet je een beetje Brazilië naar je cd brengen. En ik dacht, nou ja, wat is belangrijk op mijn cd dan die stem van mijn moeder? Zij heeft mij alles geleerd over muziek.
0: Want zij is ook zangeres, hè?
1: Ze was zangeres, ze had haar eigen beentje.
0: En was zij zeg maar fulltime zangeres of alleen in weekend
1: nee.
0: of zo?
1: Niemand in mijn familie. Iedereen heeft een vak geleerd.
0: Ja, ja.
1: maar
0: speelde wel op feest of zo?
1: Ja,
0: hoe
1: speelde
0: ik het
1: op feest, ze speelde op de radio van de plek. En ja, toen was ook al wel dingetjes van ego. En de hele familie was zo autodidacten. Dus ze hadden dus al echte shows, heel vaak op de radio.
0: Ja,
1: er waren
0: leuk.
1: Echt die als irmãs Serranas, was echt een...
0: En welke periode praat je over?
1: Dan heb ik over jaren 50.
0: Jaren 50?
1: 56, ja.
0: Je hebt de plaat meegenomen van Roy Ayers, leg uit.
1: Nou, juist wat ik vertelde, Radio Jornal do Brasil werd mij met papelepel erin gegooid.
0: Ja.
1: Door mijn zus. En daar draait het dus wel echt oude jazzmuziek. Op dat moment Roy Ayers was ook wel heel erg in. Alleen op de radio.
0: Ja.
1: Niet overal.
0: Ja, ja.
1: En, maar dat was ook de gek daarvan. Ik verstond helemaal niks van Engels. Wat is Engels? Ik verstond helemaal niks. Geen namen, helemaal niks. Ik ben dus al in Nederland de nummers weer tegengekomen. En ik dacht, oh, dat was het.
0: En dat zingt hij over.
1: En wie is dat? Weet
0: grappig,
1: je wel? Dus
0: ja.
1: Het is, dat is de terugkomst hier dus. Ja. Ja.
0: Is het van invloed geweest op jouw sound, op jouw muziek?
1: Absoluut, ja. Ik kon echt zo ontzettend dromen. Met de geluiden, hè? Met de muziek.
0: Leuk.
1: Weet je, mijn allereerste liefde. Dus ik dacht, oké, tijdens deze liedje... Ik had echt een soundtrack van mijn leven. Deze liedje gebruik ik van mijn eerste zoen.
0: Laten we dat liedje gaan luisteren. Roy Ayers.
1: Ja.

0: você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Não estou fazendo nada, nem você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Ai, deixa que digam, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, nem você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem?
1: Misschien wil jij het afkondigen, Lil. Eerst had je Roy Ayers en toen?
2: Deixa isso pra lá. Elsa Soares.
1: Elsa Soares. Jij zei, dit wil ik absoluut draaien. Waarom?
2: Nou, omdat dat is die zangeres waar ik mee opgegroeid ben. Ik bedoel, al voordat ik geboren was, was al een beroemde zangeres. Het heeft een onderdeel gemaakt in het leven van mijn moeder. Ik ben er mee opgegroeid en zij is met haar tijd, met de tijd meegegaan. Zo open was ze, is ze. Zo open. Dat, nou, ze heeft met de Banda Black Hero opgenomen.
1: Ja, dat doen we een liedje van live, hè? En op die opname, die volgens mij helemaal niet zo oud is, dan hoor je ook echt al dat ze ouder is. Hoe oud zou zij nu zijn?
2: Ik denk wel dat ze bijna 80 is.
1: Bijna 80?
2: Maar met een ziel van een meisje. Ja, oké, maar ze heeft een vriendje van 30, hè?
1: Oh ja.
2: Maar heel open staat ze. Dus voor haar, de tijd is niet voorbij gegaan. Weet je, voor haar is geen tijd, het is gewoon muziek. Ja. Dat is het.
1: En hoor je dat ook in haar muziek? De plaat hoor je de tijdperken zeg maar steeds veranderen in de muziek?
2: Mm-hmm. Ja, ze ging gewoon overal mee. Ze heeft van alles gezongen. Natuurlijk, haar basis is de samba. Samba is haar basis. En ze heeft een timing, dat is niet te geloven, de timing van de vrouw.
1: Ja, leuk.
2: Ja. En ze zou echt eigenlijk in Brazilië heel erg beroemder moeten zijn. Net zoals Ella Fitzgerald. Weet je wel,
1: want zij is geen superster daar?
2: Nou, mensen vergeten heel snel, hè. Als je al een bepaalde leeftijd bent, dan ben je gewoon vergeten. Misschien ja, overal. Nou, niet overal, want de jazz grootheden zijn nog steeds verheerd. Ja. En zij is zo. Maar gelukkig, ze heeft een heel goede publiek. Die weten dus al wat de vrouw kan.
1: Ja,
2: dus
1: ja.
2: Banda Black Hero. Nou, kijk, Banda Black Hero. Ja. Caetano Veloso. Het wordt heel vaak Lobão. Ze werd het heel vaak gevraagd voor bijzondere dingen. Ze nam eens een cd op met een rock zanger.
1: Ja.
2: Dus zo een soort zangeres zijn, een soort artiest is zij.
1: Ja, ja, ja. Het uur zit er bijna op. En ik heb nog een belangrijke vraag voor je. Maar misschien ook voor de luisteraars. Want afgelopen zaterdag, 18 januari, is de clubtour begonnen. Dat wil zeggen dat je eerst iets van 15, 16 clubtours gaat doen. En daarna waarschijnlijk ook te zien in de festivals.
2: Oh,
1: maar
2: ik hoop het.
1: Ik overval je misschien met de vraag of je weet je al data uit je hoofd wanneer we gaan spelen. Ik weet er eentje bijvoorbeeld in Den Haag, 8 februari.
2: 8 februari, 24 februari in Vladingen. Oeh, ik weet het helemaal niet uit mijn hoofd, joh. Dat is erg.
1: Maar ze kunnen gaan naar jouw website en daar staan alle toerdata.
2: Alles staat er daar vermeld.
1: Wat is jouw website?
2: Lilian Vieira WordPress.
1: .com,
2: ja. Lilian. Of gewoon bij de Facebook. Facebook is nog leuk, want dan hebben we dus al echt verslagjes van de concerten. Er is meer informatie, meer actuele dingen.
1: Ja, ik las ook dat 4 februari RTL Leed.
2: Ja.
1: Dat wordt natuurlijk ook spannend. Er zijn een hoop mensen die er naar
2: doorgaat,
1: kijken.
2: Hè?
1: Als het doorgaat, nou, natuurlijk.
2: You never know. Maar het zal wel helemaal te gek zijn als het doorgaat.
1: Leuk.
2: Ik heb wel zin in om met mijn beentje te gaan zingen.
1: En wat zijn de plannen voor iets verder weg? Zeg maar na de zomer of volgend jaar?
2: Nou, ik zou naar Brazilië willen gaan, hiermee.
1: Met deze band?
2: Met deze band lijkt me heel erg leuk. Nou, zoveel mogelijk spelen en dingen te schrijven. Genieten van die sfeer dat we hebben. Dus hoe meer wij spelen, hoe beter. Hoe meer, hoe leuker.
1: Te gek. Nou, we gaan je volgen. En dankjewel dat je hier was. Dit was Lilian Vieira bij Jazz Not Jazz Radio. Volgende week, dinsdag, zijn we weer in de lucht met een nieuwe uitzending. En de week daarna kan je weer ons verwachten. Jazz Not Jazz Concert Center. Dankjewel voor het luisteren.

0: Tot zover Jazz Not Jazz.
1: Dit is de Concertzender. Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Frem Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Frem Tunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

not jazz.